bent toen net uit. Maar op midden had een deur, maar die ging me ook.

Hey, mijn Darwin, met zijn hormonen, was het? Hey, dan. Hey, nu, het rond zit per keer binnen rond dit koosje, wat er een zwaar. Ik, niet was te bijgen, maar wat nog op dit, dat is er steen, en nu is er met twee, het er met twee zijn, en niet gesteed. De baas moeder, ze dachten, wie naar de hoogste wegen nog niet zijn mee doen, dan ga pas zien wat naar een keer lot, maar dit dat. En pas oublier qu'il y a du bingo à soir à la radio Kosha. Le bingo va commencer pour les doubles actions à 19h15 et pour les blocs, puis plus les moitiés-moitiés à 20h. Le coût des blocs est à 15 piastres, puis le moitié-moitié, 1 piastre. 1 piastre.